Stephen Preston Traverso met de Partita BWV 1013. En dan nu het vioolconcert in E groot BWV 1042. Wat Gordon Nikolic, de aanvoerder van het Nederlands Kamerorkest, gaat spelen in het muziekgebouw. We vermelden dat aan het begin van deze uitzending. Met dat heerlijke energieke begin en dat verrukkende hemelse adagio. In Italiaanse stijl, driedelig gecomponeerd, maar far beyond Vivaldi door zijn diepte, zijn gravitas, de ernst van het tweede langzame deel in mineur. Het begint met die heerlijk stijgende drieklank in het begin in de strijkers, de tutti. De Matthäuspassie begint ook met een drieklank, komt hier tuchter, maar hoe anders hier. Dit is puur positief. En dan gaat hij met ons dansen. En het tweede deel is weer gebaseerd op een doorgaande baslijn, de ostinato, dus een canto ostinato, lang voor Simeon ten Holt. En om die baslijn wikkelt de viool haar guirlande. Het derde deel is weer een en al dans. U hoort Sigiswald Kuiken.

De afronding na gisteren van Die Kunst der Fuge, BWV 1080, contrapunctus 6 tot en met 15 en kanon 2 tot en met 4. Rinaldo Alessandrini was de solist met het Concerto Italiano. En tot zover geen dag zonder Bach, iedere werkdag van 1 tot 2 op de concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl, de programmamaker is Govert Jan Bach. Tot morgen.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben uw presentator Joop van Zijl en dit programma is samengesteld door programmamaker Govert Jan Bach. Dan uw aandacht voor de Hohe Messe met Mark Minkowski. 2 november in het Concertgebouw. En die Hohe Messe wordt ook uitgevoerd in de Grote Kerk in Harderwijk. Dan door het kleinkoor Capricce onder leiding van Wolfgang Lange. Mark Minkowski werkt met maar 8 zangers, helemaal wegens de huidige inzichten. En dat betekent in het eerste kyrie met 5, want dat is 5-stemmig, en verder steeds met 4. En 8 in het 8-stemmige Osanna, maar dat horen we morgen pas. Het is een zinderende en dansende uitvoering met de onovertroffen Nathalie Stutzman als eerste alt.

U hoort het eerste deel van de OMS'en, de mis in B-klein, BWV 232 van Johann Sebastian Bach. Uitgevoerd door solisten en Les Musiciens du Louvre Grenoble onder leiding van Mark Minkowski. En wat betreft die solisten, we zouden zeggen, kijkt u eens op onze playlist op concertzender.nl. Dan ziet u alle solisten ook. Wel, dit was het voor vandaag. Morgen gaan we verder met OMS'en. Dit was het programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender van 1 tot 2 uur op de werkdagen. Ik ben Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

Welkom bij de Concertzender met Nuove Musica. Elke week in dit uur een nieuwe, bijzondere cd met oude muziek. Bij het Duitse label Carpe Diem Records heeft de Chileense clavecineste Catalina Vicens onlangs haar eerste solo-cd uitgebracht. De cd, Partenia, kwam in juni 2013 uit en bevat de eerste uitgegeven muziek voor Virginale. Partenia is ook de titel van een bundel klaviermuziek dat rond 1613 is uitgegeven in Londen. Deze bundel was uitgebracht ter viering van de verloving van Elizabeth Stuart en koning Frederik V. Elizabeth Stuart was de kleindochter van Mary Stuart, koningin van Schotland. De bundel heet Partenia en dat is jonge maagd in het Oud-Grieks. Bovendien is Elizabeth Stuart genoemd naar haar tante, de maagdelijke koningin Elisabeth I. Catalina Vicens speelt op deze cd op 6 verschillende toetsinstrumenten, waaronder 3 originele uit de 17e eeuw. De muziek is gecomponeerd door 3 in die tijd beroemde hofcomponisten, William Byrd, John Boole en Orlando Gibbons. We beginnen met muziek van William Byrd. Als eerste Preludium, daarna Pavana Sir William Petrer. U hoort Catalina Vicens op een kopie van een Italiaans klavecimbel.

Catalina Fisens speelde muziek van William Byrd op haar debuut solo-cd Partenia. Het laatste werk was Galeardo, The Earl of Salisbury. Fisens speelde dit op een originele Spinettino uit Napels en dat is uit de eerste helft van de 17e eeuw. De cd Partenia vervolgt met klaviermuziek van een andere grote organist uit de vroege 17e eeuw, John Bull. Catalina Fisens speelt een Galeardo, een Pavan en een Preludium op een origineel 17e eeuwse virginale uit Zwitserland.

Ook op deze laatste dag, werkdag van de week, de vrijdag, geen dag zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller van het programma Geen Dag Zonder Bach is Govert-Jan Bach. We hebben het gisteren al gezegd, maar nu dan het tweede deel van de Hohe Messe met het Agnus Dei, de laatste aria voor het slot, het Dona Nobis Pacem. Wel een van de meest ingrijpende en aangrijpende uitvoeringen van het Agnus Dei door het fenomeen Nathalie Stutzman. U kunt haar op YouTube ook zien trouwens. Zij verenigt in haar stem het mannelijke en het vrouwelijke. Zij zingt echt androgyn. Bach, die tot aan zijn laatste dagen met de Hohe Messe en dus ook met deze aria is bezig geweest, zou het absoluut meesterlijk hebben gevonden. Het Agnus Dei als kroon op zijn hele werk. Het Erbarme Dich en het Schlafen mein Liebste, verenigend in deze oeraria. Een oeraria die al in 1735 begonnen is in het Himmelvaartsoratorium en weer teruggaat op een inwijdingskantate voor de Thomasschule uit 1732. Dat is BWV aanhang 18. Voor zijn geliefde stem, de alt, dieper dan diep. Hij hield van alle stemmen, alle instrumenten, maar als het de diepte in kon, orgelpedaal, cello, viola da gamba, alt, oboe d'amore, toch nog weer de mooiste muziek en aria's. Laat u overtuigen en meeslepen en kom dan naar uitvoeringen die in Harderwijk bijvoorbeeld of die in Amsterdam. Want in dit testament van zijn muziek laat hij de fuga's los. Die komen amper voor in de Matthäuspassie en van fuga's, ja, daar kun je high van worden. Dan kom je letterlijk in hoge sferen. Het wonder van de herhaling van het noot tegen noot, het contrapunt.

En dat was deel 2 van de OMS'en van Johann Sebastian Bach. Wat de solisten betreft, die kunt u vinden op onze playlist www.concertzender.nl. En het orkest was in ieder geval het orkest Les Musiciens du Louvre Grenoble, uiteraard onder leiding van zijn dirigent Mark Minkowski. En tot zover deze Geen Dag Zonder Bach op de laatste dag van de week. De werkweek in ieder geval. Nieuw op de Concertzender is dit programma van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. Ik wens u een prettig weekend en wellicht tot aanstaande maandag.

Goedemiddag, een nieuwe week met het programma op de concertzender Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag, van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Met enige regelmaat zit ik in mijn woonplaats Amsterdam in het Amsterdamse Concertgebouw. En dat is zeker ook het geval met de samensteller van dit programma, Govert Jan Bach. En hij laat u het volgende weten. Het is wel bijzonder dat je in het Concertgebouw zit en dan ineens de begintune van dit programma hoort. Het begin van het eerste klavierconcert in D klein. Alexander Tarot, de vermaarde Franse pianist, speelde dat daar in het Concertgebouw met de nodige verve. En Jan-Willem de Vriend dirigeerde het beste orkest ter wereld. Ja toch, het KCO, het Concertgebouworkest. Ja, ook weer zo goed in Bach. Alle stemmen waren te horen en goed ook. Wat is dat toch bijzonder. Maar ja, het is een vleugel en het is de grote zaal. En Govert Jan Bach hoorde ook dat het toch niet klopte, die grote vleugel in dat werk, dat voor een zaaltje kleiner dan de kleine zaal geschreven is. En het samenklanken, de meerstemmigheid, de vingerafdruk van Bach, is pas goed te horen met het klavercimbel en een paar strijkers. Voor die solowerken gaat het heel goed, dat uitvoeren, op zelfs een Steinway. Maar in die polyfonie, die meerstemmigheid, dus minder. En ja, dan klopt er iets niet. We gaan nu deze twee uitzendingen in op dit werk van wat Bach dus veelvuldig bewerkt en hergebruikt heeft. Oorspronkelijk was het voor viool geschreven in zijn vruchtbare tijd in Weimar. Toen kreeg hij partituren van de neef van zijn werkgever, dat was de hertog van Weimar, met vioolconcerten van Vivaldi, die hij gretig opzoog. Hij heeft toen veel vioolconcerten geschreven, neemt men aan, maar er is daar in Weimar heel veel verloren gegaan, ook door een latere brand in het paleis, waardoor ook de kerk, de beroemde Himmelsburg, met het zeer hooggeplaatste orgel in vlammen opging. En heel veel muziek eveneens. Hier nu dus de reconstructie van dit concert, nu dus voor viool. We gaan later nog orgel horen en ook koor en piano. Het vioolconcert dus nu, in D klein, de reconstructie van BWV 1052.

Aldus de reconstructie van BWV 1052, het vioolconcert in D-klein van Johann Sebastian Bach, in een uitvoering van Elisabeth Walfisch met The Orchestra of the Age of Enlightenment. Dan nu het beroemde klavercimbelconcert zoals dat in onze begintune klinkt. Het is een briljant werk dat niet gauw verveelt. Het heeft iets grimmigs, iets agressiefs, wat stellig te maken heeft met de toonsoort D-klein. Die had in de barok te maken met spirituele aandacht, met devotie. Maar Bach gaat een stap verder en we horen een romantische touch. Bij Mozart is het de toonsoort waar de Praagse symfonie mee begint en de heftigste stukken van Don Giovanni zich afspelen. Vandaar dat dit concert ook zo graag gespeeld wordt op de piano, zoals bijvoorbeeld Dino Lipatti en Glenn Gould deden. En nu weer Alexander Tarot. Luistert u in deze slanke, levendige uitvoering met een tijd-eigen minimale bezetting eens naar de andere instrumenten. Er gebeurt zoveel, zoveel meerstemmige momenten, steeds weer onverwachte wendingen. En daarom verveelt het ook nooit. Gustav Leonhard zei eens: Händel is een highway, maar Bach is een bergweg met onverwachte bochten en hairpins. Je moet de aandacht je er wel bij houden en dat was ook de barokopvatting van deze toonsoort. U hoort het ensemble Café Zimmerman met Celine Frisch. What's in a name?

Het eerste klavierconcert in D-klein, BWV 1052... in een uitvoering van de klaverzieniste Celine Frisch... met Café Zimmermann. En om het af te leren, dan hier de piano-uitvoering van het eerste deel... door David Frey. Na Frisch, Celine Frisch dus net, nu Frey. Na Frisch, Frey. En deze nieuwe Glenn Gould, die net zo wonderlijk zit als Glenn... heeft niet de meezingdrang van onze Glenn... en maakt er een prachtig, transparant concert van... dat jazzy en spannend blijft. De grimmigheid is minder, het is speelser en soms dartel. Frey voelt Bach intuïtief perfect aan. Een pianist die de diepte in durft te gaan... en zo kan vertragen dat het kan stilvallen. En dan ratelt het weer door. Zoals de molen van stamvader Veit Bach. Ja, ja. Onze samensteller is een verre nazaat van deze Veit Bach. De molen van stamvader Veit Bach, die daar met zijn citer zat te tokkelen bij dat geluid van de schoepen van de molen. Morgen dus de kantate, waar dit stuk als orgelconcert mee begint, en het beginkoor daarna is gebaseerd op het langzame deel van het concert.

En dat was David Frey met de Deutsche Kammerphilharmonie uit Bremen. En we hoorden achtereenvolgens BWV 1052 in 3 verschillende uitvoeringen. Het vioolconcert als klavierconcert in D-klein. En nogmaals als klavierconcert, maar dan op piano. Wel, dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach. Het programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Dit is de Concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmamaker is Govert Jan Bach. En nu dan die bijzondere kantate. Die begint met het D-mineursconcert, maar dan voor orgel. Het instrument van de kerk, dat orgel. Heeft wel wat, Bach dus, wel wat moeten veranderen in de orgelpartij. Zo'n flink orgel is geen klaverzimbel. Het orkest versterkt met wel 3 hobo's als tegenwicht. Zeer virtuoos. Dat zou zijn oudste zoon Wilhelm Friedemann wellicht gespeeld hebben. Dan was hij wel heel goed dus. En dan heeft Bach dat prachtige langzame tweede deel zo kunstig bewerkt tot een diep spiritueel koor dat zijn weerga niet kent. U kunt nu dit deel wel dromen en ervaren hoe prachtig Bach die gewijde sfeer oproept. Je hoort het orgel weer, je moet denken aan het crucificus van de OMS'en. Je moet door veel truupzaal, door veel ellende, voor we een beetje bevrijd zijn, weer kunnen ademhalen. Het leven was toen zwaar en Bachs leven was dat zeker. Gerafeld door vroegtijdig verlies van ouders en echtgenoten en kinderen. Per aspera ad astra, door de zware dingen tot de sterren. Ontstaan in de tijd van de Matthäuspassie, dat hoor je. En toch die cadans van een driekwartsmaat in G klein, de mooiste toonsoort. Het orgel neemt ons daarna bij de hand. Een alt-aria, een wonderlijk rijke arioso en aria van de sopraan, traverso en 2 oboi d'amore. Ongelooflijke muziek, maar vol geloof in een goed einde. Niet blijven hangen in het moeras van tekort en verlies. Tenor en bas besluiten als 2 mannetjesputters met een duet dat de truupzaal voorbij is. Wir willen uns freuen. Ze dartelen als 2 parelvissers, à la Bach, een zorgeloze toekomst in. Hier is dus de cantate 146, Wir müssen durch viel Trübsal.

U hoorde de kantate 146, Wir müssen durch viel Trübsal. En de uitvoerende waren Masato Suzuki, orgel, Rachel Nichols, sopraan, Robin Blaze, countertenor, Gert Turk, tenor en Peter Kooi, Bach. En dat alles samen met het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. En ja, dat was Suzuki's zoon, Masato. Die is kerkorganist hier in Nederland, die dat orgel zo prachtig bespeelde. We krijgen nu als uitsmijter deel 2 en 3 in de bewerking voor orgel. Eerst die trage dans en dan dat dansende derde deel. En dat is een flink orgel wat u hoort. Een orgel gebouwd in 1990 door Georges Westenvelder naar een oud ontwerp. En bespeeld door André Issoire.

Bachs werkenverzeichnis 1052a. U hoorde André Issoire op het orgel, het Westenvelder-orgel, te Faire en Tardenois. Samen met het orkest Le Parlement de Musique. En tot zover dit programma Geen Dag Zonder Bach voor vandaag. Het programma van de Concertzender. We zijn er iedere dag van 1 tot 2 uur tussen de middag. Ik ben Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u een goede middag en tot morgen.

We zijn er weer, zoals iedere werkdag van 1 tot 2 uur, met Geen Dag Zonder Bach op de Concertzender. Goedemiddag. Ik ben Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. De dirigent Sir John Eliot Gardiner werd geboren in Dorset in Engeland op 20 april 1943. Gardiner is dus inmiddels 70. Hij stond aan de wieg van diverse muziekgezelschappen. In 1966 richtte hij het Monteverdi Choir op. In 1978 het gezelschap English Baroque Soloist. En in 1990 het Orchestre Révolutionnaire et Romantique. Gardiner heeft meer dan 250 opnamen gemaakt met deze en andere ensembles. Eerst op Philips, later op Archief. Dat was een platenmerk van Deutsche Grammophon. En toen hij in het Bachjaar 2000, Bach was 250 jaar daarvoor overleden, het Bachjaar 2000 een van de meest ambitieuze muziekprojecten ooit opzette, namelijk om alle kerkelijke Bach-kantates in één jaar uit te voeren en op te nemen, toen zei Deutsche Grammophon, DGG, het contract op en zouden de ongeveer 200 werken niet opgenomen worden. Eerder gebeurde dat ook met het kantatenproject van Ton Koopman door Erato van Warner Brothers. Maar deze multinationals die alleen voor het geld en niet de kunst gaan, die moet je met artistieke munt betalen. Ton ging door onder de originele naam Antoine Marchand, en dat is nou eenmaal Frans voor Ton Koopman, en vervaardigde een van de beste kantatencycli ooit. Sir John deed iets vergelijkbaars. Hij ging door onder de naam SDG, Soli Deo Gloria, de afkorting voor God alleen zij de eer. Wat Bach bij ieder ook wereldlijk werk op de partituur schreef. Gardiner liet prachtige covers maken voor iedere cd-hoes door Magnum-fotografen, zodat iedere zondag uit het kerkelijk jaar die hij als thema koos een eigen prachtige hoes kreeg van die fotografen. Met uitleg van de kantates, met door hemzelf beschrijving van de plek waar ze uitgevoerd werden. Zijn koor en orkest, de English Baroque Soloist, en het Monteverdi Choir reisden zo'n beetje de halve wereld rond. En voor iedere uitvoering, steeds live, ook de opname, werden topzangers ingevlogen. Hij deed natuurlijk ook Nederland aan, het Concertgebouw en die andere heilige hal, de Naardense Kerk. Overweldigende uitvoeringen waren dat. Maar nu eerst de muziek. We beginnen met het te onbekende Tripelconcert in A-klein, dat ook nog even tussen de cantates door in 2000 werd uitgevoerd.

Denn alles Fleisches ist wie Gras van Johannes Brahms uit Ein Deutsches Requiem. U hoorde L'Orchestre Révolutionnaire et Romantique en het Monteverdi Choir, het geheel dus onder leiding van John Elliott Gardiner. En het was een opname uit 2012. Veel Bach door Gardiner zal in dit programma nog passeren. Wel, we zijn aan het eind gekomen van dit programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma is samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Een programma van de Concertzender. En we zijn er morgen om 1 uur weer. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Het is het programma van de Concertzender. Iedere werkdag tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Vandaag en morgen weer een langdurig werk in 2 uitzendingen. Het eerste boek van het WTK, oftewel het Wohltemperierte Klavier, het goedgestemde toetseninstrument. Een muziektheoretisch hoogstandje dat ook toch heel mooi is om te beluisteren. Meestal deden we losse stukken, ook om de tijd te vullen, maar het is een geniaal werk en het verdient alle luisteraandacht. Bach zal er zo'n 15 jaar mee bezig geweest zijn, voor hij het in 1722, zijn één na laatste jaar in Keuten, publiceerde. Werk dus van de jonge Bach, die u kunt zien op de flyer en op de website van de Concertzender. www.concertzender.nl. Later schreef hij Bach dus een tweede boek aan het eind van zijn leven. En waar gaat het nu om? Er was nog niet goed vastgelegd hoe de verschillende toonsoorten klonken, en sommige klonken dan ook lelijk of raar. De stemming was ook per plek of kerk verschillend. Vernieuwer Bach zet nu een nieuwe maatstaf door voor iedere toonsoort muziek te schrijven die de toonsoort goed beschrijft en er de grenzen van afzoekt. Hierdoor werd het mogelijk iedere toonsoort redelijk zuiver te spelen. Het is een bijbel van de muziek geworden, bepalend voor het toonstelsel van vandaag de dag. Voor iedere toonsoort schrijft hij een oriënterende, soms zoekende, wat improviserende prelude, een voorspel, waarna er altijd een fuga volgt naar de regelen der kunst, van het contrapunt, hoe noot tegen noot moet klinken. Ze zijn enorm afwisselend, vervelen nooit en laten de brede rijkdom van Bachs karakter zien, speels, opwindend, contemplatief, wild, intens verdrietig, bizar, sappig, genietend, schokkend, bars, luchtig, virtuoos, maar soms ook makkelijk te spelen voor een kind of beginneling. Het is meteen voor pianisten de oefening van de dag, iedere dag, geen dag zonder Bach, ook voor Andras Schief, die dat heel mooi en vol eerbied gaat spelen voor u. U hoort vandaag de toonsoorten C, Cis, D, S, E en F eerst in majeur en dan in mineur. Dus 2x6, dus 12 delen. En morgen de andere 12. En die eerste, die zo meteen volgt, de eerste in C groot, die kent u in ieder geval. Charles Gounod. Charles Gounod, de componist, koos heel slim dit als begeleiding van de suikerzoete smartlap Ave Maria. Alle muzici zijn vanaf 1750 opgevoed met dit Wohltemperierte Klavier.

En dat waren de delen 1 tot en met 12 uit boek 1 van Das Wohltemperierte Klavier van Johann Sebastian Bach, C groot tot en met F klein. En dat alles uitgevoerd door de pianist Andras Schiff. En morgen hoort u de resterende 12 delen uit Das Wohltemperierte Klavier. Tot morgen dus alvast, zeg ik u. Verder wens ik u een goede middag. Dit was het programma Geen Dag Zonder Bach van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Tot morgen.

De laatste uitzending van deze werkweek. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de Concertzender. Het programma Geen Dag Zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl. Het programma is samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. En vandaag gaan we verder met de 6 overige toonsoorten van het Wohltemperierte Klavier deel 1. Het is een tour de force. Ze allemaal achter elkaar te spelen en misschien ook een tour de force om ze achter elkaar te beluisteren. Al blijven ze zo verschillend van sfeer. Weer die spannende bergrit die de muziek van Bach altijd is. Het is heel makkelijk delen uit het Wohltemperierte Klavier te lichten en apart te laten horen, wat we al vaak deden en blijven doen, later ook met wat toelichting. Dat gaat minder goed met de Goldberg-variaties. Die zijn een onlosmakelijk geheel. We horen graag van u hoe u het vindt om de muziek van het Wohltemperierte Klavier zo in één ruk, of eigenlijk in ons geval in twee rukken, te ondergaan. En of u liever klaversymbel in plaats van piano hoort. Mailt u dat dus. Het adres is bach@concertzender.nl. bach@concertzender.nl. Al uw reacties en ook uw verzoeken overigens zijn van harte welkom.

En voor de tweede dag was dit het Wotemperierte Klavier, boek 1, en ditmaal de delen 13 tot en met 24. Vies groot tot en met B klein. En de uitvoerende kunstenaar was de pianist Andras Schief. En tot zover deze week Geen Dag Zonder Bach, programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling Govert Jan Bach. Een prettig weekend en tot maandag.

Een nieuwe week met op iedere werkdag het programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Eerste agenda voor de komende weken. Op de Bach-pagina op het internet kunt u nog veel meer vinden, maar wij bevelen alvast een aantal concerten aan. Zondag 1 december om 14:15 in het Concertgebouw in Amsterdam een werkelijk prachtig concert door Philip Herwegen en zijn mensen, geheel gewijd aan Heinrich Schütz, de grote Duitse meester, zonder wie Bach niet denkbaar was. Maar eerst nog op zondag 24 november om 11:00 in de Lutherse kerk aan het Spui in Amsterdam een Lutherse mis, waarin BWV 12, Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen wordt uitgevoerd, een van de mooiste van Bach. Woensdag dan laten we hem horen in de uitvoering van Philip Herwegen. De Nederlandse Bachvereniging die zit niet bepaald stil. Zij introduceerde All of Bach. De komende jaren alles op internet. Dat idee hadden ze natuurlijk van ons, maar want wij doen dat al ruim een jaar, geen dag zonder Bach. En dat staat, moet u weten, ook allemaal op het internet. We zijn ongeveer op 1/3 met zo'n 100 kantaten en vele andere werken. En we doen ook nog familie, leermeesters en volgelingen om het Bach-beeld breed te maken. Liever ook in het Duits, want Bachs Engels was zwak. Alles mit Bach und nichts ohne ihm. Vrij naar zijn laatst gevonden werk, BWV 1127, Alles mit Gott und nichts ohne ihm. De componist Mauricio Karel zei dat voor muzici Bach eigenlijk hun god is. Vooral als ze niet gelovig zijn. Dus mogen we dat wel even zo invullen. Maar dat neemt niet weg dat wij niet kunnen tippen aan dit prachtige en originele project, wat we enorm toejuichen. En we feliciteren de Nederlandse Bachvereniging daarmee. Want ze gaan het allemaal een keer live uitvoeren en dan opnemen. En zo vaak mogelijk met publiek. De eerste kantates zijn al opgenomen en in het Rabo-hoofdkantoor, waar op iedere verdieping een klavecimbel delen van het wohltemperierte klavier aan eengeregen speelde. Wij doen morgen een stukje daarvan, heel tegendraads, op de Vleugel met onze lieveling Svatoslav Richter. Hun komende project zijn adventskantates van Bach en wel 36, 61 en 62... En daar gaan we straks meteen iets van laten horen. En dat gebeurt allemaal op 27 november in Eindhoven, 28 november in Naarden, 29 november in Utrecht en zaterdagmiddag en avond, de 30ste november, in Amsterdam. U kunt alle informatie vinden bij nbv.nl. Behalve Geen Dag Zonder Bach hebben we nog een ander idee om Bach speels aan de man te brengen. We gaan binnenkort starten met bijeenkomsten onder de naam Café Zimmerman. Daar gaat de concertzender dus mee beginnen. Muzici en luisteraars komen dan bijeen in een gezellige ambiance, koffie erbij, gebak erbij, door heel Nederland. En als het goed is, dan hebt u daar alles van gehoord. Zaterdag 23 november, dan is het zover. Dan vindt in het Haagje in Driebergen een bijeenkomst plaats rondom het Mezing-project van Stichting Passieprojecten. Het Mezing Weihnachtsoratorium. U bent alle van harte welkom vanaf 14:30 uiterlijk aanwezig. En om 14:45 hopen we dan te beginnen met de live-opname. En dat zal allemaal duren tot 1:05. De toegang, waar vind je dat nog? Die is gratis, maar wel alleen na opgave. En dat doet u dan op het volgende adres: bach@concertzender.nl. bach@concertzender.nl. En op dat prachtige plekje, daar aan de rand van de Driebergse bossen, kunt u ruim en gratis parkeren, ook weer meegenomen. Het is een kwartier lopen van station Driebergen-Zeist. Alle info over de plek bij haagje.net. Haagje.net. Of bij passieprojecten,
passieprojecten.nl. Passieprojecten.nl. U moet u dus alleen wel even opgeven als u wil komen bij, ik zeg het nog een keer, bach@concertzender.nl. Muziek nu. We gaan luisteren naar Nun komm der Heidenheiland, BWV 61. Dat is een vroege kantate van Bach van 1714 uit zijn Weimar-tijd. Die staat nog het dichtst bij Buxtehude en Schütz. En hoor met wat een energie zich het licht uit 's werelds donkere wolken breekt. Het kerkelijk jaar begint dan op de zondag van de eerste advent. Het is echt een nieuw begin. We herkennen de stijl van een Franse ouverture. Maar Bach heeft daar prachtig het beginkoor ingevlochten. En waarom nu die keus? Wel, advent betekent komst. En wie komt eraan? De koning. Christus komt, de jonge koning die aanbeden zal worden door koningen. En de Franse ouverture was de muziek waarmee de zonnekoning binnenschreed. Let nog op het prachtige bas-arioso met de klop op de deur van ons hart. Die hoor je in de instrumenten. Want wie komt, klopt aan. Open de deur van je hart, zo zingt daarna de sopraan. Wat een kantate.

Nun kom, der Heidenheiland, BWV 61 van Johann Sebastian Bach. En dat was in een uitvoering van Sibyl Rubens, sopraan, Christophe Prégardien, tenor en Peter Kooi, bas, met het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen. Het is weer moedig van concertorganisatie Fred Luiten om een concert alleen gewijd aan de grote Schütz te organiseren. De populaire namen lopen altijd wel goed, maar Schütz, ja, die is helaas nog te onbekend. Het is ook niet voor niets dat Philip Herrewegen er een hele middag mee durft te vullen. Wij zullen Philip Herrewegen aanstaande woensdag nog extra in het zonnetje zetten als vermaard en geliefd Bach-dirigent, maar nu eerst aandacht voor Heinrich Schütz. Schütz leefde van 1585 tot 1672 en werd dus precies een eeuw voor Bach geboren. Hij is de schakel voor de Duitse muziek tussen de Renaissance en de barok. Bij hem begint de zogenaamde vroegbarok. Door zijn toenmalige heer werd hij naar Venetië gestuurd om daar te leren van de befaamde Giovanni Gabrieli, die aan de San Marco verbonden was. In de stijl van zijn voorganger Willaert ontwikkelde hij de meerkorige koormuziek verder. De ruimte van de San Marco werd gebruikt om een overweldigend akoestisch effect te bewerkstelligen. Muziek kwam uit de hele ruimte. De barok was niet bepaald vies van effect, maar dit was toch ook gewoon heel mooi en verleende de muziek een bovenaardse sfeer. U hoort nu enige fragmenten van de psalmen Davids. Het eerste, aus dich tiefen, is in het Latijn de profundis, op basis van psalm 51. Omdat Schütz de Luther-vertaling van het Latijn in het Duits gebruikt, komt deze muziek in 1619 al heel dichtbij. Fundament later voor Bachs kantate 131, aus dich tiefen, let op het dubbelkoor. Het tweede is het festina mee, snel met de hulp, o God. Het is vrijwel een opera-recitatief. En het derde, Erbarm dich mein, is al haast een kantate. U hoort het Richard Carr Consort.

U hoorde de alto Henri Ledroit met het Richard Carr Concert in Aus der Tiefe, Eile mich Gott zu erretten en Erbarm dich mein. Schütz, de vader van de Duitse muziek, kon tijdens de Dertigjarige Oorlog van 1618 tot 1648 door de ellende nog nauwelijks een ensemble bij elkaar houden. De muzici werden gewoonweg niet betaald. Hij zelf wist nog een keer naar Venetië te komen en vond daar inmiddels de grote Monteverdi als leermeester. In 1607 was met diens opera D'Orfeo eigenlijk de muzikale barok begonnen. Maar in Venetië paste hij die stijl ook toe in de kerkmuziek, onder meer in de beroemde Maria Vespers. In de stukken van Schütz die nu volgen is die invloed goed te horen. Hij maakte ze teruggekeerd uit Italië na de Dertigjarige Oorlog en op hoge leeftijd. Ze worden beschouwd als zijn zwanengezang. De Duitse Lutheraanse barok is niet stijf of ingetogen, maar levendig met een mooie diepte. U hoort uit Psalm 119, die fürsten vervolgen mich ohne Ursach. Psalm 100, jaucht den Herrn en meine Seele erhebt den Herrn. Het Duitse Magnificat. Alles uitgevoerd door Philip Herrewegen en zijn Collegium Vocale Gent. Schütz is bij hem in goede handen. Geen Bach zonder scharnierfiguur Heinrich Schütz.

U hoorde van Heinrich Schütz uit Psalm 119, die fürsten vervolgen mich ohne Ursach. Psalm 100, jauchzet dem Herrn en meine Seele erhebt den Herrn, het Duitse Magnificat. Een en ander werd uitgevoerd door het Collegium Vocale Gent en het Concertino Palatino onder leiding van de dirigent Philip Herwegen. En tot zover voor deze eerste dag van de week. Geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender. Mijn naam is Job van Zijl en deze programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag. Luisteren naar de Concertzender kan op verschillende manieren. Via de kabel, op internet en ook via de mobiele telefoon. Wilt u precies weten hoe? Surft u dan naar concertzender.nl en klik op ontvangst.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach bij de Concertzender, iedere werkdag. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. En vandaag gaan we verder met het Wotemperierte klavier deel 2. We hebben in deze Herrewegenweek veel zang, dus daar mag dan wel wat instrumentale muziek tegenover staan. We kiezen tegendraads niet voor klaversymbool, maar voor de vleugel. En nog wel de romantische aanpak van Swjatoslaw Richter. Maar hij was zo'n groot kunstenaar dat hij boven de partijen staat. Het is soms best langzaam, maar in die verlangzaming zit zo'n spirituele aandacht dat het weer helemaal kan. Het is een vreugde, het is heel intens om die man te horen spelen. Die man met dat schemerlampje op zijn vleugel en wellicht, als u hem wel eens gezien hebt, altijd lezend van de partituur. Althans, die heeft hij voor zijn neus. Want hij heeft eens een keer gezegd, ik wil niet als ik speel denken, zou ik de 10 maten verder, zou ik dat nog wel weten hoe dat klinkt. Dan kan ik even kijken hoe dat is, in elkaar zit. Swjatoslaw Richter. Das Wotemperierte Klavier, deel 2, aan het eind van Bachs leven in 1740 geschreven, is toch een knipoog naar de mode van die tijd, die totaal niet meer open stond voor fuga en contrapunt. Toch kan Bach het niet laten. Hoe ouder die wordt, hoe meer hij eigenlijk terug wil naar de oude. Palestrina bijvoorbeeld. Dus het blijft wel doordacht en geconstrueerd. De 55-jarige Bach maakt weer 24 preludes en fuga's in alle grote en kleine toonsoorten. En in feite zijn die veel complexer dan het Wotemperierte klavier deel 1, dat ongeveer 20 jaar eerder tot stand kwam. Deel 1, ja, dat is populairder, maar deel 2 is minstens zo geniaal. U hoort C groot en klein, Cis groot en klein, D groot en klein, S groot, dan Dis klein. Het is niet anders in onze notering. E groot en klein. En Swjatoslaw Richter dus. Het één na laatste, het preludium in E groot, behoort voor Maarten het Hart, daar hebben we hem weer, tot het mooiste wat Bach geschreven heeft. Hij heeft het honderden malen gespeeld, maar krijgt nog steeds een brok in de keel. Wat dan weer opvalt is dat het eropvolgende in E klein zo'n luchtig speelstuk is. In tegenstelling tot het E klein van het beginkoor van de Matthäuspassie of de Cantate 125. Swjatoslaw Richter.

En dat was de pianist Swjatoslav Richter aan de Beuzendorfer Vleugel met Das Wohltemperierte Klavier deel 2, BWV 870 tot 879. En daarmee besluiten we dit programma Geen Dag Zonder Bach op deze werkdag. We zijn er iedere dag van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl. De programmamaker is Govert Jan Bach. Goedemiddag.

De Concertzender wenst u goedemiddag met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmamaker is Govert Jan Bach. We hebben het deze week over de dirigent Philip Herrewegen. Philip Herrewegen liep school aan het Gentse Sint-Barbara College. Hij kreeg zijn eerste piano-initiatie van zijn moeder. En zij was een dame uit de Gentse bourgeoisie. Na zijn gymnasium studeerde hij aan het Conservatorium van Gent, waar hij lessen volgde voor piano, klaverzimbel en orgel. En daarna studeerde hij geneeskunde en specialiseerde zich in de psychiatrie aan de Universiteit van Gent. Terwijl hij studeerde aan de universiteit, stichtte hij begin jaren 70 het kamerkoor Collegium Vocale Gent, waarmee hij zich met name toelegde op muziek van Johann Sebastian Bach en andere Duitse barokmuziek. Het ensemble werd al snel opgemerkt en muzici als Nicolaus Arnoncourt en Gustav Leonhard vroegen Herrewegen om mee te doen met hun volledige opnames van de cantates van Bach. In 1971 voerde hij met Ton Koopman en zijn koor, het Collegium Vocale Gent, een zinderende Johannespassie uit, alsof er een revolutie was uitgebroken. Bach voor de jongsters. In 1977 stichtte hij het vocaal en instrumentaal ensemble La Chapelle Royale, waarmee hij Franse barokmuziek uitvoert. Sinds 1982 is hij artistiek directeur van het Festival de Saintes. In 1991 richtte hij het Orchestre des Champs-Élysées op, dat gespecialiseerd is in repertoire uit de romantische en preromantische periode. Herrewegen is, zoals ook Ton Koopman, een voorstander van de authentieke uitvoeringspraktijk, die hij combineert met zijn eigen visie en interpretaties. Deze visie trekt hij consequent door wanneer hij met moderne symfonische orkesten werkt. Sinds 1998 is hij vast verbonden aan het Belgische orkest de Philharmonie. Herrewegen heeft een grote discografie opgebouwd, is een veelgevraagd gastdirigent en daarbij een mateloos grote bewonderaar van het werk van Johann Sebastian Bach. Herrewegen nam met zijn Collegium Vocale Gent, uit Gent, tweemaal de Matthäuspassie en vele van Bachs cantates op, alswede tweemaal de Hohe Messe. Zijn Bach-uitvoeringen kenmerken zich met, vooral in de koren, een diepgaande spirituele cadans. Hij onderstreept het milde en introverte bij Bach en minder het virtuose en het theatrale. Vooral de cantates, waarin smart overheerst, krijgen bij hem een onnavolgbare uitvoering. De beroemde hoboïst Marcel Poncele is daarbij vaak zijn compaan. Luister naar hen in topkantate BWV 12. Een vroege kantate waar we nu eenmaal het meest van houden.

BWV 12, Weinen, Klagen, Zorgen, Zagen. Uitgevoerd door Daniel Taylor, countertenor, Mark Patmore, tenor, Peter Kooi, bas en het Collegium Vocale Gent, het geheel onder leiding van Philip Herrewegen. Net als de dirigentenbroeders Bruggen van Immerseel, Arnoncourt en Gardiner, blijft Herrewegen niet staan bij de dood van Beethoven in 1827... of van Schubert in 1828, maar gaat hij door. Richting 20e eeuw. Befaamd is zijn Bruckner en zijn Brahms Deutsches Requiem. Met de Philharmonie neemt hij de integrale Beethoven-symfonieën op. Medio november 1210 raakte bekend dat Herrewegen Harmonia Mundi verlaat, platenmerk Harmonia Mundi, en hij start met een eigen label genoemd Phi, P-H-I, Phi. Voortaan zullen alle nieuwe opnamen van het Collegium Vocale Gent en het Orchestre des Champs-Élysées verschijnen bij Phi. Eind 2010 bracht hij de vierde symfonie van Gustav Mahler uit op authentieke instrumenten. En daarbij spelen de strijkers op darmsnaren, zoals bij de eerste uitvoering in 1901, waardoor het instrument wat minder luid klinkt, maar wel wat expressiever lijkt. Onnavolgbaar gewijd klinkt bij hem, bij Herrewegen dus, zijn met hem vergroeide koor het Collegium Vocale, het Wie Lieblich uit het Deutsches Requiem van Bach-adept Brahms. Het is geen zoete en zwevende New Age-spiritualiteit, het is aards en verheven tegelijk. Wie anders dan Brahms kon Lieblich zo componeren en wie anders dan Herrewegen kan het zo uitvoeren.

Dat was uit Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms. Wie lieblich sient deine woningen. En de uitvoerenden La Chapelle Royale, het L'Orchestre des Champs-Élysées, het Collegium Vocale Gent, de dirigent Philip Herrewegen. En we besluiten dit Herrewegen drieluik met de feestelijke kantaten voor de eerste advent. Schwingt freudig euch empor, BWV 36. Philip Herrewegen is niet bekend als instrumentalist, zoals Gustav Leonhardt, Frans Brugge, Ton Koopman of Suzuki. Dat hij zich bekwaamd heeft in de psychiatrie verraadt een interesse in de menselijke ellende en geeft misschien dat gewicht aan zijn Bach-benadering dat we bij anderen nog wel eens missen. We krijgen niet de indruk dat hij ooit praktiserend psychiater is geweest, maar hij is zeker praktiserend dirigent. Zeer geliefd in Nederland, waar hij dus nu ook een Schütz-project aan durft. En mist dat niet. Geen Bach zonder Schütz. Deze man vindt goud in de modder. Hij is een delver van de diepste menselijke emoties. Deze kantate, waarvan de tekst geschreven is door meneer Henrici, alias Picander, de tekstschrijver van de Matthäuspassie, komt voort uit gelukwenskantates. Dat past bij kerst, want we mogen ons gelukkig prijzen dat God zijn zoon aan ons schenkt, of in andere woorden, door zelf als mens op de aarde een aantal jaartjes mee te doen. Incarnatie heet dat menswording. Dat is de kern van het christelijk geloof, toen en nu, dat er een God is die het serieus meent met de mensen, niet bepaald almachtig is en daarom maar begint in de kwetsbaarheid van een net ter aarde komend kind. Voor kerst was er weer een vaste periode in de Lutherse kerk, want het is toch rouw dat God zich vanwege onze zonde zo klein moet maken als een kind. Maar dat werd ingeleid met een feestelijke kantate. Daarna kon Bach zich aan zijn Weihnachtsoratorium of zijn kerstkantates wijden, want er waren 3 weken geen kantates in de kerk toegestaan. Nou, Philip Herrewegen weet wel raad met deze feestelijkheid. Je bent Belg of je bent het niet.

Aldus de kantate Schwingt freudig euch empor, uitgevoerd door de sopraan Sibylla Rubens, de alt Sarah Connolly, de tenor Christophe Prégardien en de bas Peter Kooi, met Philip Herrewegen en zijn Collegium Vocale Gent. En tot zover voor vandaag, tussen 1 en 2, Geen dag zonder Bach, het programma van de Concertzender, iedere werkdag. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert-Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en wellicht tot morgen.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. We zijn er weer op de concertzender tussen 1 en 2 uur, zoals iedere werkdag. Ik ben Joop van Zijl. Het programma is samengesteld door Govert Jan Bach. We gaan vandaag verder met hele werken voor klavier, dus Wohltemperierte Klavier deel 2. Hoewel pas in 1744, en dat was 6 jaar voor Bachs dood, gepubliceerd, dateren sommige delen al van lang daarvoor. Bijvoorbeeld de eerste prelude uit 1719. Na het overlijden van Bach kwam het in handen van Wilhelm Friedemann Bach, diens tweede zoon. En is er ook nog door hem aangesleuteld. Het origineel kwam nog in handen van pianodidacticus Muccio Clementi. En daarna kwam het terecht in Engeland. Heeft Mendelssohn het nog ingezien? En ligt het nu in het British Museum? Dan hebben de Engelsen ook nog wat van Bach. En zo ligt niet alles in Berlijn of Leipzig. Toch valt op dat boek 2 veel langer duurt dan boek 1. De muziek is complexer, doorwrochter. Maar dat er ook lichte, makkelijke stukken in zitten, waarschijnlijk uit die vroegere periode, dat merken we. Maarten het Hart, die veel stukken uit het Wohltemperierte Klavier zelf speelt, geeft toch de voorkeur aan deel 2. En hij vindt de eerste prelude, wat u zo dadelijk hoort, in G groot, eigenlijk meer geschikt voor orgel. Maar ja, als Swjatoslaw Richter het speelt, dan mag het. Wat we toch al deden. Swjatoslaw Richter aan de Beuzendorfer Vleugel.

Svatoslav Richter speelde Das Wohl tempereert de klavier, deel 2, BWV 880 tot 888, F groot en kleine terts, Fis groot en klein, G groot en klein, As groot en Gies klein en A groot. En tot zover Geen dag zonder Bach voor vandaag op deze werkdag. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur zijn we er. Mijn naam is Joop van Zijl en dit programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u een goede middag.

Wij van de Concertzender wensen u goedemiddag. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma Geen Dag Zonder Bach, iedere werkdag van 1 tot 2 uur, wordt samengesteld door Govert Jan Bach. En het wordt, kan ik u vertellen, een spannende Geen Dag Zonder Bach week met een volle agenda. De kerstring is begonnen en dat gaat u merken. Die heerlijke kerstmuziek van Bach, waar zonder kerst niet echt kan beginnen. De advent heet dat, de voorbereiding op het kerstfeest. En om te beginnen gaat u deze week de eerste aflevering van Café Zimmerman horen. De eerste aflevering sinds 1741, mag je wel zeggen. En dan hier op de Concertzender, dat zal zijn aanstaande donderdag. Live opgenomen in het gastvrije Haagje in Driebergen. Gast zijn we dan bij Passieprojecten, die al jaren Meezing, Matthäussen en nu ook het Weihnachtsoratorium doen. Een prettige, warme sfeer. De koffie was goed, kunnen we u vertellen, en het gebak nog beter. Onthoud het voor een volgende keer. We horen een prachtige aria uit het Weihnachtsoratorium, met uitleg natuurlijk. Men kon even proeven aan het meezingen van zo'n prachtig stuk als het Weihnachtsoratorium. Daar hoef je niet zo goed voor te zijn, maar ja, het is natuurlijk wel een uitdaging. Voor je het weet, zing je gewoon mee. Je doet Bach, niet een beetje van de kant, maar er middenin. En dat was precies wat de componist wilde. Participatie in het gebeuren. Vandaar deze week het Weihnachtsoratorium in het centrum. Maar ook Janine Jansen. We beseffen misschien te weinig dat zij een wereldster is. Te midden van de grootheden van het moment, Vengerov, Kavakos, Shehem, Joshua Bell, zo goed is ze. En dan nog met die feeling voor barok die de anderen niet allemaal zo bezitten. Woensdag haar solistenportret van Janine Jansen dus. 15 december haar concert met familie en friends in het Concertgebouw in Amsterdam. Op nu naar het Weihnachtsoratorium. Al ja, moet daar toch nog even een verhaal aan vooraf gaan. Vanaf de jaren 1730 is Bach minder bezig met cantates voor de kerk te schrijven. Hij had immers 5 jaargangen. Een kleine 300 bij de hand, maar richtte zich meer op cantates voor de adel. En hij richtte zich vooral meer op Dresden, en dat was de residentie van het katholieke hof. In 1730 schrijft hij 2 belangrijke brieven. Eerst een brandbrief aan de Leipziger Raad om nu toch eindelijk eens te voorzien in goede koorzangertjes, want zo ging het niet langer. Na 2 Johannespassies en 2 Matthäuspassionen met te weinig goede zangers is de maat voor Johann Sebastian vol. Maar die raad, die alle macht had, zat vol met halve Zijlstra-types en wou vooral bezuinigen op kunst. Uiteindelijk ontstaat er een enorm politiek steekspel en belandt Bach in een benarde positie door pesterijen en vergaande bezuinigingen. Hij schrijft datzelfde jaar ook nog een emotionele brief aan zijn vriend Erdmann, waarin hij zegt eigenlijk daar weg te willen. En of Erdmann misschien een baantje elders voor hem wist. Het lijkt een beetje op een midlife-crisis. En dat past, want hij is 45 en krijgt niet de erkenning die zijn meesterwerken op rij verdienen. In 1733 schrijft hij het eerste deel van zijn Hohe Messe voor de keurvorst. Hij hoopt hoofdcompositeur te worden, ten einde sterker te staan in die ruzies en machtsstrijd in Leipzig. Het hoofd was echter in Dresden. En daar richtte hij zich duidelijk op. Wellicht had hij een diepere wens om opera's voor Dresden te schrijven, maar die functie was bezet. Hij noemt de cantates voor de adel Dramma per musica. En drama klinkt naar opera. Zeker de wereldlijke cantate Tönet ihr Pauken, erschallet Trompeten. Dat is BWV 214. Voor de verjaardag van Maria Josefa, de nieuwe keurvorstin van Saksen en koningin van Polen. Zij was met haar man, de keurvorst en koning August III, verzot op opera. Een jaar later zal Bach dit stralende en verfijnde werk omvormen tot het Weihnachtsoratorium en lijkt met deze scheppingen uit zijn crisis gekomen te zijn, want ze zijn onvergelijkbaar mooi. En ook mooi uitgevoerd door Ton Koopman en de Amsterdam Baroque Orchestra en Choir.

U hoorde BWV 214, Turn It, Ihr Pauken, Erschallet Trompeten van Johann Sebastian Bach. Uitgevoerd door de sopraan Els Bongers, de alt Elisabeth von Magnus, de tenor Paul Agnew en de bas Klaus Mertens. Met Ton Koopman en zijn Amsterdam Baroque Orchestra en Choir. Voor kerst 1733 realiseert Bach dan een project waarin hij de kerstdagen tot 6 januari voorziet van een oratorium in 6 delen, dat eigenlijk compositorisch één aan één sluitend geheel vormt. Men kon zich toen een kantate buiten de kerkdienst niet voorstellen, maar het lijkt wel of Johann Sebastian ons een knipoog geeft en aangeeft dat zijn Weihnachtsoratorium best opeenvolgend in één of twee concerten kan worden uitgevoerd. Want alles klopt. De verhaallijn, de muzikale opbouw, de spanning die in het kerstverhaal tot en met Herodes en de vlucht naar Egypte opgevoerd wordt. Hij hergebruikt, parodieert heet dat, onder bestaande muziek nieuwe tekst voor de eerste delen van het Weihnachtsoratorium. De wereldlijke kantaten voor de verjaardag van de koningin, BWV 214. Voor hem was er weinig verschil in het bezingen van een koningin of de komst van de koning die het kerstkind in feite is. Omdat het een oratorium is, wordt het kerstevangelie door de evangelist gereciteerd en zijn er koralen op basis van oude Lutherse kerkmelodieën. Dat componeert Bach natuurlijk helemaal opnieuw. Thema van de eerste kantate, Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage, is de verwachting, de voorbereiding. Bereite dich, Zion, voorbereiding op de komst. Hoe zal ik hem ontvangen, zingt het beroemde koraal. De alt zingt een liedje van verlangen, alsof ze smacht naar de komst van haar geliefde. Taal van de mystiek. In de hobo's kun je het smachten horen. En de bas laat horen dat het wel menens is. Zijn koninklijke aria met trompet staat als een huis.

U hoorde de eerste kantate, het Weihnachtsoratorium, Jauchzet, Frohlocket, auf, preiset die Tage. En wel uitgevoerd door Jan Willem de Vriend en zijn Combattimento consort, de Capella Amsterdam, met als solisten Christina Hammarström, alt, Jörg Duurmüller, tenor, Detlef Rood, bas. En tot zover geen dag zonder Bach voor vandaag. Een programma samengesteld door de programmamaker Govert-Jan Bach. Ik ben Joop van Zijl. Ik wens u verder goedemiddag.

En met deze muziek beginnen we aan een nieuwe aflevering van Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender op iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Vandaag beginnen we met een serie over de toonsoorten die Bach veel gebruikte. We hebben ze de vorige weken allemaal 2 keer langs horen komen in het Wohltemperierte Klavier, zowel deel 1 als deel 2. En nu zoomen we in op een aantal van de toonsoorten die hij graag gebruikte. Dus laten we dat horen met allerlei muziekfragmenten. We kiezen voor de meest specifieke van allemaal, B mineur. En dat heet in het Duits H-mol. De Duitse B is bij ons een bes. En de H is bij ons een B. En daardoor kon Bach ook zijn naam in muziek omzetten. De 4 letters van zijn naam Bach zijn dus noten in het Duitse muziekschrift. Die versleutelt hij zo nu en dan. En zoals schilders zichzelf vaak ergens als een personage op het schilderij afbeelden, of regisseurs een klein rolletje in hun film spelen, zoals Alfred Hitchcock, die deed dat ook graag. Een soort handtekening in beeld of noten. Over die getallen is nog heel wat te zeggen. Het is een vak apart. Voor sommigen meer een hobby. Maar hoe indrukwekkend het soms ook is, je hoort het niet. B klein, H-mol dus, hoor je wel. Wel degelijk, het is een indringende mineurtoonsoort. H-mol, schwarze toonaard, schreef Beethoven eens. En die kon het weten. Duister, onheilspellend, geheimzinnig. Met B klein moest je voorzichtig zijn in die dagen. Maar als Bach in 1733 begint aan zijn magnum opus, het eerste deel van de Hohe Messe, dan is het wel degelijk het B-mol van het Kyrie waar je kippenvel van krijgt. De keus voor B klein, waar het gaat om het sterven van de koning, vraagt om B klein, Le Roi est mort, om daarna om te slaan in D groot, de stralende paralleltoonsoort van B klein. Want iedere toonsoort heeft zijn andere kant, negatief, positief, 2 uitersten in 1. De keerzijde van de medaille, eenheid der tegendelen. Nu eerst het Kyrie, waarin de mens God aanroept om zijn erbarmen. In het Duits, erbarme dich. Precies. En dat staat ook in B klein. Niet voor niets.

Kyrie 1 uit de Hohe Messe van Bach en wel uitgevoerd door de Capella Real de Catalunya en het Concert des Nations onder leiding van Jordi Savall. Ook voor Bach was het geen

U hoorde het vioolconcert in A-klein BWV 1041, uitgevoerd door de violisten Janine Jansen en Friends. De grote muzikaliteit van Janine Jansen maakt haar ook geschikt voor een hedendaags barok aanpak. Ze articuleert, ze zingt, ze danst, ze wervelt, ze speelt samen. Het is primus inter pares, eerst onder de gelijken, en speelt dan ook weer bescheiden gewoon mee met de tutti, het orkestje. Het is niet stroef, niet schools of dun. Het is warm, vlammend, verzengend soms. Het is echt barok. Ze speelde op een barokviool, maar pakt dan toch weer haar Stradivarius. Ja, wie krijgt vandaag de dag nog een Stradivarius? Te leen? Janine, ja, er liggen nog een paar in een kluis in Japan van die Stradivarius-violen. Naast een Van Goghje, denken we. Maar ja, die violen moeten wel bespeeld worden. En dat doet Janine. Zo intens dat de snaren steeds knappen. Ja, dat gebeurt een slome speler niet. En Janine, wel, die is buitengewoon levendig. Alles beweegt aan haar wanneer ze aan het spelen is. Haar ogen, haar haar, haar lichaam. En uiteraard, ze beroert de viool. En een Stradivarius is uiteindelijk ook een barokviool. In die periode in Cremona gemaakt. Een echte barokviool heeft een andere kam, darmen, snaren en een ander gebouwde strijkstok. De barokaanpak van Janine, ja, dat luistert het nauwst in zo'n sonate voor viool en klaversymbool. Janine met haar vader, Maarten op de cello, voor de basso continuo. En hoort u eens hoe goed deze bescheiden mensen zijn. Bach schreef deze sonates voor viool waarschijnlijk in zijn Keutense tijd. In ieder geval bundel zij ze tot 6 stuks. Net als de solostukken voor cello en viool. Onbegrijpelijk dat die niet even geliefd zijn. Hier is ook Bach de vernieuwer aan het werk. Hij geeft de klaversymbool, die meestal een beetje meetingelt om toon te geven, een solistische rol, evenwaardig aan de viool, die toch altijd de eerste viool wil spelen. Maar Bach zet de eerste viool vaak op zijn nummer. En daardoor zijn ze hier aan elkaar gewaagd. Het zou het model worden voor de vioolsonates van Mozart en Beethoven en de romantische componisten na hen. Bach, de grote vernieuwer. Weer die melodie van het eerste deel, in dat doordringende C-klein, net als het slotkoraal van de Matthäuspassie, wir setzen uns mit Tränen nieder. Ernstig, maar meteen zo troostend. En de maat van dit eerste deel van de sonate is een 12/8 maat, een Siciliano, die wiegende dansvorm uit Sicilië.

U hoorde de vioolsonate in C-klein, BWV 1017, uitgevoerd door Janine Jansen en Jan Jansen. En dan nu het meesterstuk van iedere meesterviolist. De tweede partita in D-klein met als slot de chaconne, die haast weer een solostuk op zichzelf is. Eigenlijk de meest uitzonderlijke muziek ooit geschreven. Onvergelijkbaar qua duur en inhoud. Ook in Bach's eigen oeuvre niet. De recente theorie van de muzikologe Helga Teune is dat het stuk een in memoriam is voor Bach's eerste vrouw, die gestorven was toen Bach met zijn heer, prins Leopold van Anhalt-Köthen, op reis was. Ze bezochten toen Marienbad. En dat was zo'n beetje de enige buitenlandse reis van Bach naar Marienbad, dat in Tsjechië ligt. Marianske Leisne heet het, als u er naartoe wilt, kunt u het daar ondervinden. Marienbad dus. Overigens reisde Bach in Duitsland duizenden en duizenden kilometers. Te voet, jawel, en per koets. Hij kwam thuis en trof een stil en leeg huis aan. Dat vertelt zijn zoon Carl Philipp Emanuel later. Dat betekende dat zijn Maria Barbara gestorven en al begraven was. En hij wist het niet. Hij, die als wees was op zijn negende, al kinderen verloor, en nu was zijn lieve Maria Barbara dood. Hij werd rusteloos, ging overal solliciteren, schreef niet zoveel meer, maar zeker wel deze partita met chaconne. De muzikologe Teune toont in haar studie Tanz oder Tombeau aan dat er allerlei citaten van rouwliederen uit de kerk in verwerkt zijn. Dat het eigenlijk een Tombeau is, Frans voor klaagzang bij een begrafenis. Luistert u dat nog maar eens eventjes na op www.concertzender.nl naar onze aflevering 100 van Geen Dag Zonder Bach. En kijk dan bij het dossier Geen Dag Zonder Bach. Concertzender.nl dus. Terug nu naar Janine Jansen. Uit de prachtige film over haar, die je als dvd kunt krijgen, dan zie je haar vechten met dit stuk. Een gevecht tussen loslaten en perfectie. Ze kreeg een burn-out, maar herstelde wondersnel, het is te horen. Deze partita is zowel perfect als diep doorleefd. Zij is zo intuïtief dat ze Bach's pijn en perfectiedrang vanzelf aanvoelt. Natuurtalent. Mens vol liefde en warmte. De bijnaam? Queen of the Download. Zo vaak worden haar cd's vooral ook door jongeren gedownload. Laat u meevoeren in deze inwijding.

En dat was ons portret op de woensdag bij Geen Dag Zonder Bach, gewijd aan Janine Jansen en ook nog wat familieleden. Janine Jansen speelde zojuist de partita in D-klein voor vioolsolo BWV 1004. En hier eindigt ons programma Geen Dag Zonder Bach voor vandaag. We zijn er morgen weer om 1 uur van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl. De programmamaker is Govert-Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

Goedemiddag, weer een nieuwe week met werkdagen onder het motto Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Dit is een programma van de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden vervaardigd door Govert Jan Bach. Er is natuurlijk een volle Bach-agenda deze maand met vooral veel Weihnachtsoratorium. Het muzikale vervolg op de Matthäuspassie. Theologisch gaat het Weihnachtsoratorium natuurlijk aan de passies vooraf. Maar qua vormgeving herhaalt Bach het model van de Matthäuspassie. Bijbelverhaal met recitatieven en aria's, grote koren en steeds daardoorheen geweven de koralen. Na 1730 componeert hij haast geen kerkmuziek meer. Hij heeft genoeg, zo'n 300 cantates en 2 passionen. En bovendien kreeg hij er ook weinig waardering voor. Maar als in 1734 zich de kans voordoet om 6 cantates in zeer korte tijd op elkaar te laten volgen, stelt hij het Weihnachtsoratorium samen. Bach hergebruikt dan in 1734, 7 jaar na de Matthäuspassie, echter voor alle aria's en koren eerder geschreven stukken, behalve het virtuose Ehre sei Gott koor, de alt-aria Schließe mein Herze en de Sinfonia van het tweede deel. Dit zijn alle 3 uitgesproken topwerken. Vooral die kantatenbewerkingen voor het Weihnachtsoratorium gaan we terug naar de oorspronkelijke wereldlijke kantates. We laten nu een deel horen uit de wereldlijke kantate Hercules auf dem Scheidewege, dat is BWV 213. Hercules moet op zijn weg kiezen, zijn Scheideweg, tussen wellust en deugd, wohllust und tugend. Een wenk naar het jarige prinsje om deugdzaam te leven. In het zinderende liefdesduet Ich bin deine, du bist meine kiest Hercules uiteindelijk voor een liefdesdans met tugend. U hoort weer een Ston Koopman en zijn mensen. Christophe Prégardien is tugend. Elisabeth von Magnus, de dochter van Nicolaus en Alice Arnoncourt. Elisabeth von Magnus zingt de partij van Hercules, een altstem om in de sfeer van de Italiaanse castraten te blijven. Waarschijnlijk was het een countertenor of een vrouw die het zong. Aan het hof mochten wel vrouwen zingen.

En dat was een verjaardagskantate. De kantate Lasst uns sorgen, lasst uns wachen. Hercules auf dem Scheidewege, BWV 213. En u hoorde Christophe Prégardien als Tugend en Elisabeth von Magnus als Hercules en verder Ton Koopman en zijn Amsterdam Baroque Orchestra en Choir. U hoort nu de kantate uit het Weihnachtsoratorium voor derde kerstdag. Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen. Weer zo'n prachtig uitgebalanceerd stuk van de rijpe Bach, die toen 49 jaar was. Het is daarin typisch Bach dat er balans is tussen vrolijke, dansante stukken met koninklijke allure en introverte, beschouwende momenten. Het swingende duet Herr dein Mitleid, dein Erbarmen, nu voor sopraan en bas, is dus ontleend aan de wereldlijke kantaten die u net hoorde. Voor Bach was er qua muziek geen echt verschil tussen wereldlijk en kerkelijk. Alle muziek was afspiegeling van een perfecte kosmische orde. Ook alle instrumentale, dus wereldlijke muziek, ondertekende hij met SDG, Soli Deo Gloria, alleen God zij de eer. Die omzettingen, parodieën, kunnen dus qua tekst wonderlijk overkomen. Ze kloppen emotioneel, dus qua affect, qua gevoel, altijd. Voor Bach was er geen echt verschil in echte zinnelijke liefde en de goddelijke liefde, zoals die tot uitdrukking komt in Gods erbarmen. Het zijn allebei verschillende aspecten van liefde. De sopraan staat meestal voor de gelovigen, de bas, de Vox Christi, voor het goddelijke, als in een mystiek paar. Dan begint Bach in zijn componierstube aan de omzetting voor de altaria, die het in haar hart overwegen van Maria moet weergeven, als reactie op de woorden die ze gehoord heeft van de herders. Bach schrijft een aantal maten parodie op, dat wil niet gaan, begint dan aan een 3/8 maatsoort, maar haalt dat ook ineens door en schrijft een totaal nieuwe aria, Schließe mein Herze, dies selige Wunder ein. De facsimile ervan kunt u op de website zien. Een prachtige, diepzinnige, introverte aria van de warme altstem en de viool. Dezelfde aanpak als het Erbarmendich, solo viool, alt, B mineur, maar nu, 7 jaar later, verder uitgerijpt. Bernarda Fink zingt dit prachtig integer in deze opname van Nicolaus Arnoncourt, zijn derde. Met het Arnold Schönberg Koor, Concentus Musicus Wien, Christine Schäfer, Werner Gura en Gerald Findy. De kantate wordt besloten met de letterlijke herhaling van het grootse en feestelijke openingskoor Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen. In de partituur staan de noten niet eens meer afgedrukt, maar Nicolaus Arnoncourt laat het in de vaart van de kantate nog eens opnieuw zingen. En hij doet er 13 seconden langer over. John Eliot Gardiner, met zijn Angelsaksische inslag, die neemt het niet opnieuw op.

Aldus het derde deel uit het Weihnachtsoratorium Herrsche des Himmels, Erhöre das Lallen. U hoorde het Arnold Schönberg-koor, het Concentus Musicus Wien, onder leiding van Nicolaus Arnoncourt met als soliste de sopraan Christine Schäfer, de alt Bernarda Fink, Werner Gura tenor en Gerald Finley bas. Al in Weimar in 1720 begon Bach aan een langdurig project om alle Lutherse kerkliederen, koralen, die hij sinds zijn jeugd kende, voor orgel te bundelen en te bewerken. Het was een boekje Büchlein waarin hij ze opschreef. Ze lopen het kerkelijk jaar door, te beginnen bij de Advent. U hoort nu daar weer een bewerking van door het ensemble Mare Nostrum, met orgelpositief, jongensopraan, gamba's en andere instrumenten. Soms het koraal gezongen en dan weer instrumentaal. Een aantal zijn goed herkenbaar, zoals Vom Himmel hoch, da kom ich her, of In dulci jubilo en Jesu meine Freude.

Het ensemble Mare Nostrum was dit met uit het orgelbuchlein. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma op iedere werkdag tussen 1 en 2 van de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. Tot zover dus. Graag tot morgen.

geen dag zonder Bach. Goedemiddag. Iedere werkdag op de concertzender van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden vervaardigd door Govert-Jan Bach. En vandaag geen Weihnachtsoratorium, maar een van de heerlijke kerstkantates. Geen bewerkingen van ouder vocaalwerk dus, maar wel weer van instrumentale muziek. In de koninklijke en briljante vierde orkestsuite vond Bach een ankerplaats voor een kerstkantate die we straks zullen horen. Dus veel eerder geschreven dan het Weihnachtsoratorium. Het kader is weer Frans, maar door zijn swingende ritmiek is het vooral zo echt Bach. U hoort Masaki Suzuki met zijn Collegium Japan, die hier laat horen dat hij niet alleen goed is in cantates en passionen, maar ook deze muziek op zijn eigen zorgvuldige wijze tot klinken brengt. Vijf delen, de suite, dat is een opeenvolging van dansvormen.

Masaaki Suzuki met het Collegium Japan in de suite nummer 4. Er zijn dus ook heerlijke kerstkantaten geschreven, lang voor het Weihnachtsoratorium. Voor de kerstdienst van 25 december 1725 schreef Bach Unser Mund sei voll Lachens, de BWV 110. De dienst begon al een uur of 7 's ochtends met veel samenzang en een preek van wel 1,5 uur. En na de laatste schriftlezing, maar voor de preek, klonk dan de kantate. En tegen 12 uur ging men weer naar huis. Om 1:15 begon dan de vesperdienst en die duurde tot zo ongeveer 4 uur. Het beginkoor van deze heerlijke kantate is ingebed in de orkestsuite 4 die u net gehoord hebt. Knap vlechtwerk. Maar het klinkt of het hiervoor geschreven is. Als de Bachen geen componist waren, nou, we hebben het al meer gezegd, dan waren ze tapijtwever. En dat zit Sebastiaan dan ook in de genen. Bach maakte in de partituur bij dit koor de opmerking senza ripieni en con ripieni. Dat wil zeggen, solostemmen van het koor zonder vulling, denk aan het Frans woord remplir, of met vulling door de rest van het koor. Een doorslaggevend argument voor het uitvoeren van Bachs vocale muziek door louter solisten, de zogenaamde concertisten, als er geen ripieno-partijen zijn uitgeschreven door Bach, zoals Joshua Rifkin voorstaat. We moeten wel bedenken dat de koren zeer klein waren, soms maar 3 leden per stemsoort. En soms waren de jongens niet alle 3 in staat de hondsmoeilijke partijen te zingen. Dus zal er vaak gesoleerd zijn, in plaats van met z'n allen een stem bezetten. Hoor hoe Bach u laat meelachen in dit beginkoor. Het is een echte Bach-remedy tegen zwaarigheid. Probeert u maar eens mee te zingen met het Großes, Großes an mir getan. Daar word je echt vrolijk van. En hoor dan weer hoe de alt zingt. Ach her, was ist ein Menschenkind? Wat stellen we nou allemaal voor? Maar meteen antwoordt Bach op deze kritische bespiegelingen over de condition humaine met een heerlijk duet voor alt en tenor, Ere sei Gott in der Höhe. Het is uiteindelijk kerstmis. De sfeer van de orkestsuite komt weer terug in een soort sound the trumpet in de basaria. Aanstekelijk en zeer inspannend wordt gemusiceerd door John Elliott Gardiner en zijn orkest en koor, Joanna Lunn sopraan, William Towers mannenalt, James Gilchrist tenor en Peter Harvey bas.

ihr andachtsvollen Zeit, ihr andachtsvollen Zeit.

aldus BWV 110. Unser Mund, Zijvol Lechens, uitgevoerd door Joanna Lunn, sopraan, William Towers, altus, James Gilchrist, tenor en Peter Harvey, bas, met het Monteverdi Choir en die English Baroque soloist, het geheel weer onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. Bach was in zijn tijd vooral bekend als organist. In Leipzig speelde hij zeker minder vaak orgel gedurende de eerste 10 jaar daar. Hij laat zijn zoons vaak spelen, maar speelt zelf nog wel solo op het gloednieuwe orgel van die prachtige vrouwenkirche in Dresden, die nu zo prachtig gerestaureerd is, maar die destijds geopend werd. In de jaren 30 gaat hij zich steeds meer toeleggen op klaviermuziek, zowel orgel als klavercimbal. Hij gold als dé autoriteit op dat gebied in geheel Europa. Hij schrijft dan ook die heerlijke transparante en galante trio-sonates voor orgel. En ook weer heel vaak door hem en anderen bewerkt. Ja, om de luisteraars die niet zo goed tegen orgel kunnen, en dat zijn er blijkbaar toch nog heel wat, toch hiermee te verleiden, speelt Ton Koopman de eerste trio-sonate in S op het Schnitger-orgel in de Sankt Jacobi-kerk in Hamburg.

tot koopman speelde op het Schnitker-orgel van de Sankt Jacobikerk in Hamburg de trio-sonate voor orgel BWV 525 in S. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach, van 1 tot 2 uur op iedere werkdag bij de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl, samensteller Govert Jan Bach. Tot morgen.

Het is 1 uur geweest en dat betekent bij de concertzender geen dag zonder Bach. En dat programma kunt u iedere dag beluisteren tussen 1 en 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Vandaag aandacht in het solistenportret voor de countertenor Andreas Scholl. Tegenwoordig worden ze ook wel alto genoemd, die countertenors, omdat de falsettechniek met de kopstem momenteel zo volmaakt is dat deze mannen stemmen heel hoog kunnen en in het sopraanregister terechtkomen. Iemand als Philippe Jaroussky is een countertenor die heel hoog kan. En dat was vroeger het geval met castraten als Farinelli. Castraten waren nog voor hun 10e van hun testicles ontdaan om hun stem te behouden en lichamelijk nog door te kunnen groeien. In 1870 werd die ingreep verboden. Er is nog een 78-toeren-opname uit 1904 van de dan al oude en gebrekkige castraat Alessandro Moreschi. Onze Andreas Scholl nu wordt vaak met de altcastraat Senesino vergeleken. Maar Andreas Scholl is gelukkig een gezonde bariton. Hij zingt soms in een popbandje. Hij spreekt trouwens ook goed Nederlands, zei het met een wat Vlaams accent, maar prima. Eerst 3 aria's uit de opera. Van tijdgenoten van Bach, zoals Händel of Hasse, de operacomponist van Dresden, met wie Bach goed contact had. Ook nog iets later, Gluck's prachtige Che faro senza Euridice, wat we allemaal kennen als What is life without thee, van de zedige Kathleen Ferrier. Maar ook dat is oorspronkelijk. Een aria voor een castraat. Soms moet Scholl even in zijn borststem gaan, omdat de ligging te laag is. Haast komisch. Maar opera was entertainment, in tegenstelling tot de passies van Bach. Dat waren religieuze inwijdingen. Maar Bach voerde dit soort muziek, onder andere die van Porpora, wel degelijk met zijn Collegium Musicum, ook uit in Café Zimmerman. Nu volgt Wherever You Walk uit Semele van Händel, Palido il Sole uit Artaserse van Hasse en dan Che faro senza Euridice uit Orfeo en Euridice van Christoph Willibald von Gluck. Uitgevoerd dan door Andreas Scholl met The Orchestra of the Age of Enlightenment onder leiding van Sir Roger Norrington.

En dat waren Wherever You Walk uit Semele van Händel, Palido il Sole uit Artaserse van Hasse en Che faro senza Euridice uit Orfeo en Euridice van Gluck. U hoorde The Orchestra of the Age of Enlightenment onder leiding van Sir Roger Norrington met Andreas Scholl. Andreas groeide op in het Zuid-Duitse plaatsje Kiedrich in een muzikale familie. Zijn ouders zongen beide in een koor. Palido il Sole uit Artaserse van Hasse en Che faro senza Euridice uit Orfeo en Euridice van Gluck. U hoorde The Orchestra of the Age of Enlightenment onder leiding van Sir Roger Norrington met Andreas Scholl. Andreas groeide op in het Zuid-Duitse plaatsje Kiedrich in een muzikale familie. Zijn ouders zongen beide in een koor. Zijn broer Johannes

En dat was het Weihnachtsoratorium, deel 2, nummer 19. Schlafe, mein Liebster, genieße die Ruhe. Uiteraard weer gezongen door de countertenor Andreas Scholl. Bach besluit een serie van 3 Weihnachtsoratorium-kantates in serie met de heerlijke derde. In een jubelend begin- en eindkoor bevindt zich een van de meest diepzinnige aria's ooit door hem geschreven. Schließe, mein Herze. Eigenlijk het zwaartepunt van het totaal van het Weihnachtsoratorium, maar hier een culminatiepunt van de eerste 3 delen. De alt valt nu helemaal samen met Maria. Was het in deel 1 nog het meisje dat op haar lover wachtte? En was het in deel 2 nog de jonge moeder die lijfelijk geniet van haar boerling? Nu komt de thematiek van de moeder gods aan de orde. De herders voorzegden haar dat zij de Messias gebaard heeft. En daar kan ze even niet bij. Maar ze sluit het wel in haar hart. Die zelige woender, want wonderbaarlijk is het. Dat zij, dat eenvoudige meisje, zonder enige komaf, uitverkoren is om even God ter aarde te brengen. Bach heeft de tekst voor zich. Schließe mein Herze. Pak dan een aria uit een wereldlijke kantate en wil die gaan bewerken. Hij stoot dat af. Gaat iets componeren in 3/8 maat. Streep dat door. Dat kunnen we zien in de autograaf, het Rijnschrift, die kostbare schat die in Berlijn in de kluis ligt. En hij componeert volledig nieuw, misschien wel de meest diepzinnige aria die ooit uit zijn pen vloeide. Overmand door emoties, om het moederschap, om het verbijsterend gevoel van Maria die niet wist wat ze hiermee moest. Maar met de woorden van Maria componeert Bach: mij geschiede naar uw woord, en dit vloeit dan uit zijn pen. B-klein, een solo-viool die begint en later de altstem omrangt als een omarmende moeder en weer loslaat. We kennen dat van het Erbarmendich, de aria die je raakt tot in het klokhuis van je ziel. Die ging over vroeging, over je wreedste stommiteiten die je in het leven kon begaan. Maar hier is de alt uitgehuild en kan opnieuw beginnen. Iedere kerst kan je weer opnieuw beginnen. Vier je eigen geestelijke geboorte, de geboorte van het oerkind. Bach wist van wanden. Kinderen had hij verwekt. Hij was getuige van hun geboorte, getuige van de dood van een aantal. Hij wist dat het om de diepste levenservaring ging. Je hoort de rijpheid van een mens.

Uit het Weihnachtsoratorium deel 3, de nummers 31 en 32, de aria Schließe mein Herze, die selige Wunde en het koraal. In deel 5 van het Weihnachtsoratorium speelt de alt een minder grote rol, maar ze is wel zegsvrouw van Bach's mystieke theologie. Waar is de nieuwgeboren koning der Joden? Willen de drie koningen weten. Ze weten niet waar ze het zoeken moeten. In een paleis, in een villa, in een particuliere kliniek. Een stal zouden ze niet kunnen bedenken. Maar de alt corrigeert ze. In mijn broest, in mijn hart, is het kind geboren. Daar woont hij en maakt me gelukkig. De koningen hebben het licht gezien, maar moeten nog aan de glans wennen. Die is nieuw in hun leven. Maar er is een kaper op de kust, een paranoïde despoot die bang is voor een kind. Voor het kwetsbare kind in hem. Dat wil hij vermoorden, net als hij al deed met veel van zijn familie. Hoor hoe de operaman Bach dat componeert. Herodes erschrak zeer und mit ihm das ganze Jeruzalem. Ja, want als hij het op zijn heupen kreeg, dan was moord en gifgas altijd in de buurt. Moeder Alt reageert dan weer vanuit haar feminieme kracht. Waar moet je nou zo bang voor zijn, mannetje? Wees blij met dat kind. Maar Herodes wil weten waar hij het kind kan vinden om het te verdelgen. En dan volgt er een wonderbaarlijk terzet waarin sopraan en tenor zich vertwijfeld afvragen wanneer eindelijk troost voor het volk komt. En dan klinkt ferm daartussendoor de alt met moederlijke kracht. Wees niet bang, zwijg, hij is schon wirklich hier. De Christuskracht is al gerealiseerd.

De nummers 45, 46, 48, 49 tot en met 53 uit het Weihnachtsoratorium deel 5. In het laatste deel, waarin zich ein Streit erhub, gaat het om de strijd tussen het kwaad, Herodes dus, en het licht, Jezus. Herodes is de valserik, de leugenaar, die de goedheid van de drie koningen probeert te misbruiken om met list en bedrog achter de verblijfsplek van Jezus te komen. Maar Jozef krijgt een droom met de wenk om te vluchten en redt zo het kind. De drie koningen gaan langs een andere weg terug, want ze kunnen niet meer de gebaande paden gaan als ze het kind hebben gezien en ervoor hebben geknield. En dan komt aan het slot, in de zogenaamde vaudeville, het kwartet van de vier stemmen bijeen om het oratorium af te sluiten en eigenlijk afscheid van ons te nemen. Zo ook onze lieve en sterke alt. Waar doet dat aan denken? Ja, natuurlijk aan de Matthäuspassie, waar de vier stemmen aan het eind ook afscheid van ons nemen. Nun is de Herr zur Ruhe gebracht. Want we waren reisgenoten in deze tocht. Nu niet langs het lijden, zoals in de Matthäuspassion, maar langs list en bedrog, op zoek naar het kind en aangekomen bij het licht dat allen troost. En dan wordt het Weihnachtsoratorium besloten met een triomfantelijk jubelkoor. Herodes is lekker gewroken, seid ihr wohl gerochen, lekker pe. Jezus heeft de banvloek van het kwaad verbroken. God is mens geworden tussen het menselijk geslacht. Sei wie God, weer de mens. Dat stond op de resten van de muur in Berlijn.

U hebt geluisterd naar Andreas Scholl. Maar ook nog diverse andere solisten, namelijk de sopraan Dorothea Rushman, de tenor Werner Gura en de bas Klaus Hager. Maar de altus, de countertenor, was dus Andreas Scholl, aan wie vandaag een portret werd gewijd. Het koor was het Rias Kamerkoor, het orkest de Academie voor Alte Muziek uit Berlijn en de dirigent René Jacobs. En tot zover geen dag zonder Bach voor vandaag op de concertzender tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. Govert-Jan Bach heeft deze uitzending samengesteld. Ik wens u een goede middag en tot morgen.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag op de concertzender van 1 tot 2 uur. De presentator is Joop van Zijl, dat ben ik. En de programmamaker is Govert-Jan Bach. We gaan straks luisteren naar de vierde kantate. Kantate betekent gewoon zangstuk met verschillende onderdelen. De vierde kantate van het Weihnachtsoratorium. Het gaat om de kantate uitgevoerd op Nieuwjaarsdag 1735 in Leipzig. Traditie is dat dan de besnijdenis van Jezus thema is van de dienst. Het ene begin valt samen met het andere. Het gaat om initiatie, begin van een mensenleven. Bach, die dan al zo'n 300 kantates heeft geschreven, hergebruikt als groene componist zijn eigen voortreffelijke werk en stelt daar een nieuwe kantate mee samen. Hij plundert het een en ander uit de wereldlijke kantate BWV 213, Lasst uns zorgen, lasst uns wachen, parodieert een aantal stukken, met andere woorden, zet onder gelijke muziek andere teksten en schrijft nieuwe recitatieven voor de evangelist en voegt er passende kerkliederen, koralen aan toe. Maar vrijwel altijd transponeert hij die bestaande muziek ook nog in een andere toonsoort en ook vaak voor een andere stem. Nieuw componeren zou sneller gaan, maar dat doet hij niet. Nu eerst de delen uit de wereldlijke kantate die Bach zal hergebruiken. Die kantate was een gelukwenskantate voor prins Friedrich Christian von Sachsen en werd uitgevoerd in dat café Zimmermann in de Karterstrasse bij de Markt in Leipzig op 5 september 1733. De prins zal er zelf niet bij aanwezig geweest zijn, maar hoorde er natuurlijk wel van. Want Bach hoopte nog steeds hoofdcompositeur in Dresden te worden en probeerde zo in het gevlei bij het vorstenhuis te komen. Hij had al eerder dat jaar het eerste deel van zijn hohe messen aan ze opgestuurd, maar hij had nog niks gehoord. Dus nu eerst die wereldlijke kantate, uitgevoerd in Café Zimmermann.

En zo klonk het zesde deel van het Weihnachtsoratorium BWV 248, uitgevoerd door Barbara Schlieck, Michael Chance, Howard Crook en Peter Kooi. En verder het Vocale Gent onder leiding van Philip Herweeg, het Collegium Vocale Gent. Als een soort tegenhanger luisteren we nu naar een orgelstuk, namelijk het Preludium en Fuga in C groot, BWV 547. Dit behoort tot het beste wat de menselijke geest ooit heeft voortgebracht. En dat zegt, daar hebben we weer Maarten het Hart, die zelf ook, dat weet u wellicht, een aardig potje orgel kan spelen. En Maarten het Hart vervolgt, het is een universum waarin men zich veilig geborgen kan weten. Dan begint na de prelude de fuga, heel innerlijk en verstild. En Maarten het Hart zegt, alsof het nacht is en er, terwijl je nog een kind bent en dus bang, op je kamertje, hoe zuinig je ouders ook zijn, een spaarlampje mag branden. We hebben hier dus te doen met een ware Bach-remedie. Maar niet van bloesems, maar van orgelklanken. U hoort Hans Fagius op het Kaman-orgel van de Christinakerk in Faur in Zweden.

Preludium en Fuga in C groot, BWV 547, werd uitgevoerd door Hans Varius. Hij speelde op het Kammanorgel van de Christinakerk in Faul in Zweden. En tot besluit het heerlijke dubbelconcert voor Hobo d'Amore.

De solist was Anthony Robson, oboe d'amore, en hij speelde met The Orchestra of the Age of Enlightenment onder leiding van Elisabeth Walfisch. En hier eindigt voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl. Deze programma's worden gemaakt door Govert Jan Bach. Wel, dat was het dus. Tot morgen.

Het is 1 uur geweest en dat betekent bij de concertzender geen dag zonder Bach. Een uitzending die we hebben iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Vandaag verder met een toonsoort. De tegenhanger van H-mol, B-klein bij ons dus, is de paralleltoonsoort D-groot, D-major, Re-majeur, in muziektermen met twee kruisen, tweemaal een verhoging dus. D-groot is stralend en helder, open en duidelijk sprekend. Matheson, de Hamburgse muziektheoreticus uit Bachs tijd, hij was trouwens ook componist, sprak van scherp, eigenzinnig, lawaaierig, ook vrolijk, opbeurend, delicaat. U merkt, zo'n enkele toonsoort is niet onder één hoedje te vangen. Bij Bach zijn het haast alle stukken met trompet en pauken. Veel kerstmuziek, het Magnificat, en ook delen van de, veel delen in ieder geval, van de Hohe Messe. Die begint wel in B-klein, maar laat een hele reeks gedeeltes horen in D-groot. Zoveel, ja, dat je eigenlijk beter van de mis in D-groot zou kunnen spreken. Maar ja, dat Kyrie in het begin is wel enorm markant. Er zijn heel veel stukken in D-groot nodig om die zwaarte te compenseren. Heel bekend is het D-groot natuurlijk ook van de orkestsuites. Of de ouvertures 3 en 4. Waarvan we nu nummer 3 dit keer laten horen. Grave staat boven het eerste deel, dat ook ouverture heet, allemaal naar Frans voorbeeld. Hoe feestelijk het D-groot ook is, er zit een bepaalde gewichtigheid in. In de uitvoering van grootmeester Jordi Savall, die u gaat horen zo dadelijk, horen we een dirigent die de gravitas, die diepte, die serieusheid van Bach prachtig oppakt. Savall speelt met de grote lijn, die zakt niet in. En dan komt als tweede deel het beroemde R, het R van Bach, de aria die de instrumenten laat zingen, net als de aria die begin en einde van de Goldberg-variaties markeert, waarin het klavier een soort slaapliedje zingt, die je zo mee zingt. We kennen het R van de derde suite ook als de R on the G-string. Op één snaar van de viool wordt met veel vibrato een romantisch kaarslichtveertje opgeroepen. Iets voor het copieus kerstdiner, waarin een violist de leegte van de geesten wat probeert op te vullen. Bach zal erom moeten lachen, dat gebibber op dat dunne vioolsnaartje, want hij had het wel anders bedoeld. Tussen de grandiositeit van de trompetten, dat moment van verstilling, van werkelijke aandacht, inkeerhaast. Ook dit is D-groot met vele momenten van mineur in de doorgang en die traag wandelende bas die je meeneemt op je levensweg en bovendien die eindeloos zwevende, troostende violen. Het houdt nooit op, het komt altijd goed. Dan weer de insluiting van de gavotte door de trompetten. Het feest gaat door, altijd, maar je moet je soms wel even inhouden. D-groot bij Bach, dat is vitamine D. Zonder dat zak je door je eigen gebeente.

tweede klavierconcert van Johann Sebastian Bach, in de uitvoering van Murray Pariah met de Academy of St. Martin in the Fields. Dan ontkomen we er niet aan om van Pariah de Goldberg-variaties te laten horen. Een memorabele vertolking van een monumentaal stuk. Een Mount Everest in de pianoliteratuur, gespeeld door een fascinerende bergbeklimmer. De samensteller van dit programma, Govert-Jan Bach, die

maakte de uitvoering eens mee van Pereira in het concertgebouw. En hij zat een paar meter achter hem op het podium. Nou, beweert Govert-Jan Bach, en u moet er niet aan twijfelen. Hij zei, dat was een belevenis op zichzelf. Niet alleen dit stuk van zo'n 75 minuten feilloos uit het hoofd te kunnen spelen, maar ook de concentratie daarbij, de aandacht vooral. Een elektrificerende uitstraling had hij, juist in die bescheidenheid, zonder enig vertoon, schatplichtig aan de noten. Bij een aandächtige muzieke is God gegenwaart, zei Bach ooit. Nou, hoe wereldlijk de variaties ook zijn, het was een heilig gebeuren. Aandacht was hier aandacht. In 1741 schreef Bach geen kerkmuziek meer, eigenlijk alleen nog abstracte werken als deze variaties en ook de Kunst der Fuge. Het is natuurlijk ook zo'n wonderlijk stuk. Opgenomen in Bachs klavierübung als deel 4, maar hoe anders dan de rest. 30 variaties met steeds grotere sprongen, ingesloten door de aria die aan het begin en eind klinkt. Als een gebed, een sarabande, een gewijd slaapliedje. We weten het niet zeker, maar het verhaal gaat dus dat het geschreven zou zijn voor graaf Keizerlingk, een machtig man in Dresden die aan slapeloosheid leed. En naast diens slaapkamer was een kamertje waar het 14-jarige wonderkind Goldberg woonde, om 's nachts voor hem te spelen en hem daarbij te helpen de nacht door te komen. Juist geen reeks slaapliedjes, maar dansende, bruisende, soms felle stukken. Bewegelijk, virtuoos, kunstig, ingewikkeld. Zou de herhaling van de aria misschien de graaf toch in slaap hebben gekregen, afgemat door die 30 enerverende variaties? Hoor hoe Anna Enquist ze deel voor deel beschrijft in haar prachtige boek Contrapunt, dat trouwens ook als luisterboek verkrijgbaar is, ingesproken door haar, Anna Enquist, en met een uitvoering door Ivo Jansen. Maar we gaan nu luisteren naar Murray Pereira, die al eerder de referentie stelde voor de Mozartconcerten op piano, maar nu ook voor de Goldbergs op de vleugel. En morgen de tweede helft trouwens.

En dat waren de variaties 1 tot en met 15 uit BWV 988, klavierübung 4, ofwel de Goldberg-variaties, uitgevoerd door Murray Pariah. We laten het voor vandaag hierbij. Morgen hoort u meer, ook nog van Murray Pariah. Geen dag zonder Bach is dit programma van de Concertzender van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. De programmamaker is Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en wellicht tot morgen.

Geen dag zonder Bach. En let u even op de piano, dit is het programma van de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl, de programmamaker is Govert-Jan Bach. Deze pianist, dat is Murray Pariah. En hij speelt, het valt u misschien niet eens zo erg op, hij speelt vaak de tune, de beginmelodie van dit programma. Dat wisselen we nog alles af, maar Murray Pariah horen we heel vaak aan het begin van deze uitzending. En nu vervolgen we eerst het solistenportret, waar we gisteren mee begonnen zijn, van Murray Pariah, met het tweede deel van de Goldberg-variaties. We kunnen het dus volledig laten horen, gisteren en vandaag daarbij dus. Let u nog even op hoe Pariah dit speelt. Niets is de man vreemd, niets is hem te moeilijk. De samensteller van dit programma, Govert-Jan Bach, die heeft hem nog eens meegemaakt hoe hij het orkest van het Zweden Conservatorium dirigeerde en met die jonge mensen oefende. Heel serieus, totaal niet narcistisch, met aandacht voor het heilige doel, de muziek. De muziek die volgens hem zijn wortels heeft in de religie. Zelf is Murray Pariah niet religieus, al heeft hij Joodse roots. Maar de aandacht is er. En dat was Bach ook genoeg. Nog even terug naar de muziek. Hoor hoe dat tweede deel nog intensiever en gecompliceerder wordt. Cascades van noten die overigens worden uitgestrooid tot het zijn climax krijgt in het Quodlibet. En we even lekker ordinair mogen meezingen. Volkswijsjes, sommigen een beetje stout. Practical Joke. En dan weer de aria. Begin en eind, alfa en omega. Alles komt goed. De graaf kan misschien na deze intensieve weg eindelijk in slaap vallen.